0: Of een haas van naar de zeus.
1: Ik was. Service K989. Eight,
2: in service, I'm attaching a torch for detail 145.
3: Mercy, 813.